0: I need the money.
1: Wat een hartelijk dank voor het komen, zo wonderbaar.